0: Radio net zo bont als Berlijn.
1: And you couldn't tell, but I have been unwell, pal.